0: jouw station.
1: Dames en heren, verwelkom Cordelia. Hier is ons nieuwe treffer, Beloftes.
2: In een wereld vol beloftes, laat jou beloven dat jij mijn woord kan vatten.

0: Dames en heren, Cordelia.
1: Waarom?
2: Mag jij na een blaaskans weg van die stadsgevoel? Bij Weesgeris vakantieoord, geleë 130 kilometer noord van Pretoria, kan jij jou verlustig in die asemberovende bosveld natuur, zonder om jou geriefprijs te gee. Van woonbaastaanplekken met elektriciteit en uitstekende ablusiefaciliteiten tot 6 bed chalets, verritte swembaddens, minigolf, glijbaan en baie meer, bied Weesgeris een wonderlijke verskeidenheid. Ons beskik ook oor conferentiegeriewe en kan tot 300 gasten akkomodeer vir trouwens of ander funksies. Skakel 014-7
3: Die Ultimate Drive Courant is jou plaaslike motorkoerant wat jou alles vertel van wat sleet op die mark. Dis beskikbaar in die Weskaap by verskillende afsetpunte en is gratis. Lees ook meer wat aangaan in jou stasieland. Vir meer inligting, kontak ons gerus op 082-659-3667. Ultimate Drive, jou motor koerant.

0: Jy kan nou die jouwstasie buiten uitsendingswaantje bespreek vir jou volgende golfdag, sportdag, feest, mark of bezigheidsgeleentheid. Vir slechts R4,500 bied jouwstasie jou 120 advertenties, courantplasing, advertentie op die radio en jou logo en link op ons webtuister. Gou speel! Vir besprekings skakel 083-774-2529 of stuur die e-pos na admin@jouwstasie.net.
1: Are you looking for secure and affordable storage facilities? Then Owl Street Storage is the way to go. You can store your belongings here, as well as your vehicle, caravan or boat. We even offer month-to-month contracts. So contact Owl Storage Jusenberg Vlakte today on 082-334-2778.
0: Elke saterdag aantrek ons die daarschoenen aan op Sofietek tussen 8 en 12. Maak seker, jy mis nie uit.

0: Sagter, dadelijk duf, duf, duf, duf.
1: Doef, doef, wari, wari, doef, doef, binnen in mijn hoef, doef, geef mij bikkie.
2: Hier is jij nummer 1, op jouw stasie.
1: Doef, doef, doef, doef.
2: Jouw stasie. Jouw stasie. Jouw stasie.

0: Sluit nou aan by Prosperity Martial Arts Center. Leer selfverdediging, bou selfvertroue en vind balans met ons verskeidenheid klasopsies vir alle ouderdomme en vaardigheidsvlakke. Kom ontdek jou potensiaal en word deel van ons gedrewe gemeenskap vandag nog. Kontak gerus vir Master Pieter Johansen op 083-953-7467. Dis 083-953-7467 of stuur 'n e-pos na info@prosperity-tsd.co.za. Klasse nou beskikbaar in Brackenfell en Gordons Bay strand omgewing. Laat ons jou help om jou beste self te word. Sluit nou aan by Prosperity Martial Arts Center.
1: Ach nee man, my kraan brup brup, die plafon sag sag, en die meer, joh, hy nie pijnt, dringend. Why struggle, my broer, thou that other guy? Ons sick ceilings painting in all thy general home in business maintenance dingabinger. Klein job, groot job, shop or face, we do it quick quick, laugh laugh, no stress. The go-board, the postigboard, en ja, ons kom actually op daar. Bel gerus op 078-908-5650 of stuur vir ons e-pos op otherguymaintenance@gmail.com. Why DIY? Call that other guy.

Mijn rotsen die storm zie, Karoeveld zijn mooiste blom, Kraharie zijn eerste reen.

0: speel jouwstasie.
1: Bikkie Engels, Bikkie Afrikaans, ons doen dit in jou
0: taal. In jou taal.
1: Jouwstasie.
0: Hallo Siri, speel jouwstasie.
2: Jouwstasie.
3: Nummer 37.
0: Hallo Siri, speel jouwstasie.
2: Jouwstasie.

0: Lekker.
1: Jou stasie top 40.
2: Jou stasie app is nou beskikbaar in jou Google Play Store. Laat dit af en raak deel van duisende luisteraars. Jou stasie, waar jy saak maak. Nummer 35.
3: Sachter, daar lig een dief, dief, dief, dief.
4: Maak het hoef, hoef, waar die, waar die, hoef, hoef, binnen my hoef, hoef, geen my bikkie.
5: Hier is jy nummer 1, op jou stasie. Jou stasie. Jou stasie.
4: Met lekker hoef, hoef.
5: Jou stasie. Jou stasie.

0: Q4 Garage de Belweg, Stadland. Ons is jouw type mensen.
1: The new Honda Amaze is waiting for you. Experience the perfect blend of style, comfort and innovation with the all-new Honda Amaze. Designed to turn heads and engineered for efficiency, it's more than just a car. It's your next adventure. Honda Tigerberg, situated at No. 3 High Street, Rosenpark, Tiger Valley. Contact us on 021-910-8300 or visit our website at www.hondatigerberg.co.za.
2: Besoek gerus Jacaranda Hardeware, 25 Gymnastraat in die hartjie van Brackenfell. Jou een-stop hardewarewinkel waar ons as bestuur en personeel daarna streef om uitstaande dienste te lewer. Met 'n groot verskeidenheid handelsname en verskillende produkte het ons ook gereelde promosies en kompetisies. Gaan doel gerus op ons Facebookblad vir meer inligting oor al ons spesiale aanbiedinge en hoop nuwe produkte. Vir enige navraag, kontak asseblief by 021 981

0: Sagter, daar lig het dief, dief, dief, dief.
1: Motherfuckers, hoef, hoef, wadi, wadi, hoef, hoef, binnen mijn hoef, hoef, geef mij bikkie.
2: Hier is jij nummer 1, op jouw stasie. Jouw stasie. Jouw stasie. Jouw stasie.

0: speel jouw statie.
1: Biki Engels, Biki Afrikaans, ons doen dit in jouw
0: taal. In jouw taal.
1: Jouw statie. Jouw statie.
2: Nummer 25.
1: Stream us now.
0: Jouw statie.
1: www.jouwstatie.net.

0: Maar altijd paas.
1: Jou stasie top 40.
2: Luister elke zaterdag aan tussen 8 en 12 naar die splinternieuwe jou stasie sokkie tyd. Ons maak dat die dans naar die stof so staan.

Ervaar die gasvryheid van Jolene's Kitchen and Accommodation in Ariamsvlei, Namibia. Gerieflike akkommodasie, heerlikste kosse en wegneem etes. Hier maak ons nog boerekos soos jou ma sing. Vir bespreking kontak Sarolina by +264 81 243 6494 of Caroline +264 81 243 2465 of stuur e-pos na jolenesrestcamp@gmail.com. Jolene's Kitchen and Accommodation, Ariamsvlei.

0: Jacaranda Hardeware, 25 Germany Straat, Brackenfell. Jou een stop hardeware.
1: Nee, die beste boerenmuziek, soos jy daar

was jij al bij Jacaranda Hardeware in Brackenfell? Wel, ons hardewarewinkel biedt jou topgehalte producten en bekostigbare prijzen. Kom bezoek ons gerust bij 25 Gemini Straat, Brackenfell, Industrieel. Maandag tot vrijdag 20 voor 8 tot 5 uur en zaterdag 20 voor 8 tot 1 uur.

0: Jacaranda Hardeware, 25 Germanystraat, Brackenfell. Jou een-stop hardeware.
1: Nee, die beste boerenmuziek, soos jy daar.

0: Was jij al bij Jacaranda Hardeware in Brackenfell? Wel, ons hardwarewinkel biedt je topgehalte producten en bekostigbare prijzen. Kom bezoek ons gerust bij 25 Gemini Straat, Brackenfell, Industrieel. Maandag tot vrijdag 20:00 tot 5:00 en zaterdag 20:00 tot 1:00.
1: Hierdie is jouw stasie.

0: jacaranda harde waren winkel. Jouw instop harde waren winkel.
1: Was jij al bij Jacaranda harde waren in Brackenfell? Wel, ons harde waren winkel biedt jou topgehalte producten en bekostigbare prijzen. Kom bezoek ons gerust bij 25 Gemini Straat, Brackenfell, Industrieel. Maandag tot vrijdag, 20 voor 8 tot 5 uur en zaterdag 20 voor 8 tot 1 uur.
2: Die muziek raakt niet lekkerder en lekkerder. Jouw

Zadelijke goeiemorgen. Het is nog morgen. Het is nog een aantie. Die zon heeft al zijn kop gaan neerzet achter die Magaliesberg. Hier in Hartbeespoort. Die zonnetje wat nou genadiglijk voor mij ook genadig was. Want als hij daar nu nog boek in die berg zijn kop uitgesteken, dan was ik een blinde man. Want hij schijnt er echt mee over. Maar nou is hij weg achter die berg. En nou zeg ik voor jou, die volgende, het gaan beginnen koud raken. Dus hoe het werkt hier in Noordwest, in Hartbeespoort. Als die zonnetje wegraakt achter die berg, raakt het koud. Niettemin, ons is hier om voor jou gezelschap te houden tot net zo voor 8 vanavond. Maar van nu af aan tot en met 6 uur is dit boeren op skoptijd. Wel, ze brengen voor jou al daar die lekkerste en zelfs ook nietste boerenmuziek nummerkies wat jou litte aan die bewe kry. Of benen aan die beweeg kry. Hoe sal ons dit stel? Je is ook welkom om een beetje boerenmuziek aan te vragen. Naar jou kies hem alsjeblieft. Ik wil net één verzoek hierig. Kom ons blij bij die moderne boerenmuziek. Ons gaan niet die, gelukkig niet die oude traditionele boerenmuziek is ook goed en alles. Maar ons in die programma mag ons voorziening voor die meer moderne type boerenmuziek. Of die algemene boerenmuziek. Zoals die Mani Boerensteins, die Klipberg Boerenorkees, die Teelepelkies en die Kaniwaris, die type van mensen hier. Nietemin, dank u voor die saamkeur. Ook welkom vanmiddag dan aan radiostatie uit Brackenfell. Jouw statie. Goedemiddag en welkom. Luisteraars van jouw statie wat saamkeur tot schijns voor 8 vanavond. En tijd om voor jou in te nemen in vanmiddagse boerenmuziek. Ons gaan binnenkort een handelsbreek nemen. Maar hier kom ons nou. Met my keuse, Kosie Bekes met Kosie se vastrap.

0: Raai, raai, Ripa, wat is 100% natuurlik? Spaar jou geld en bevorder jou algehele gesondheid.
1: In hierdie lewe seker niks nie.
0: Immunedio doen. Jy hoef net een botteltjie elke maand te koop. Dit bevat jou nodige daaglikse vitamine, minerale en versterk jou immuunsysteem.
1: So waar? Dis soos 'n koalisie waar alles mooi saamwerk.
0: Ja, Immunedio, die een met die persprop. Dit spaar jou geld en moeite met net een botteltjie prop vol gesondheid. Beskikbaar by alle apteke.
2: Yes, people, if you're in the market for a car, listen up. Hatfield Motor Group is bringing the heat with the Hot Deals Festival. Don't miss out on the hottest deals on vehicles on our floors with serious value and offers worth talking about. Plus, join us for test drive Saturdays with entertainment, family fun, and unbeatable vibes. Go and feel the heat at any Hatfield Motor Group dealership. Visit hatfieldgroup.co.za for more info.
3: Hatfield Motor Group, rated number one in service.
4: Jy luister na Harties FM, die stasie waar ons dinge anders doen.

Goed op, schop. Vanmorgen meer muziek als gezels. Ik maak veel muziek voor jou. Natuurlijk voor jou braaivlees vier. Is je daar plannen om een vuurtje aan te steek? Of net om een vleesje te braaien reeds op hierdie stadium? Of net om die naweek in te lei? Of een goede zaterdag aan te heen? Nou, daar waar ik groot geworden in die Karoo. Ik heb natuurlijk in die Karoo groot geworden aan die Noordkaap. Het ons, as jy weet, saam met die boere gaan jag, my pa het so eenmaal een maand altyd die gewoonte gehad, om springbok te gaan skiet, en dan een van die boere in die omgeving om genooi om saam te kom, Jannie het dan sy geweer gevat, sy 303, so ek het nou reg het daar die geweer, op die .22, en dan is daar gejag op die plaas van die boere, en dan is daar ook meer katte geskiet. Dit was een algemene, en is seker dat nog steeds een algemene verskynsel in die Karoo. Hier is Thuis Langeveld met sy meerkat Samba. En ek moet herhaal, dit is Thuis Langeveld, dit is Nico Langeveld. Nico gaan my oor die vingers tik.

Maar dat is aan de hand. En boerenopskop Jeroen Hart is even niet hetzelfde zonder de muziek van die club waar boerork is niet. Kijk, hulle kan aan voor jou ding roer hoor. Hulle kan het ding roer. Luister naar hierdie een. Die muis onteet niet jam niet. Ek is blij. So daar sal nooit een muis ont nabij mij komen niet.

Wel, dus 3 minuten na 6, hartelijk goedenavond. Bij welkom, je zijn geschakeld op Arties FM. En ook welkom aan die luisteraars van jouw statie. Het is tijd voor Volumewinkel Samadijn, die programma waar jij die spelers bepaalt die jouw likkie verzoeken van ons te sturen. 061-511-2602. En samen draai ons die volumeknop naar rechts. Maar het lijkt mij vanavond gaan ons baie focus op muziek wat in die verleden aangevraagd. As jy reg onthou, die program wat ek oorgeneem en natuurlijk van die grond af gebring 4 jaar gelede, toe ek hier in Hartebees Poort aangekom het, so die program in my onderwijszorg is nou al 4 jaar oud, nee. Kan nie mense glo, tyd gaan so gauw voorbij, maar ons gaan bykie kyk na van die muziek wat aangevraas oor die jare in die program. As jy ook van het wil hoor en onthou, is jy welkom om dit vir my deur te stuur, dan speel ons het met groot graagte. Ons gaan so bykie sê hulle, we're going back a little bit in time tonight. Ons gaan bykie terug in tyd, wat Volumewinkel aan betref. Terug in tyd, wat met bedoeling natuurlijk met vanaf die program begin het in 2022. So, ja, en dan natuurlijk baie meer muziek as gesels vanavond. Want dit het ons WhatsApp nummer naar lees 061-511-2602.

0: Want daar liggen ze minder keer aan, vooral op je programma Don't Bring Me Down van The Electric Light Orchestra. En net voor het ons gaat Shebop van Cyndi Lauper. Nou ja, we gaan nog zo'n lekker stukje muziek lezen voordat onze handelsbreek neemt. En dan net naar die handelsbreek, dat ik een boodschap wat ik uitzaai nou, en ik ga die liggen net naar die handelsbreek speel, is er boodschap af van Constance Kloof, een rode boord, wat voor onze boodschap gestuurd is. Ze zijn voor je hand, hij speelt voor die speciale persoon in mijn leven. Hij zal weer weer is die volgende liggen, Summer of 69 van Bryan Adams. En bij lekker aan, zoals is er van Constance Kloof. Ons gaan hierdie in vir jou speel, Esther, en vir die mooie man in jou leven, speciale man, net na die handelsbreek. Maar voordat ons daar kom, het gauw hierdie enige. Kurt Darren het een nieuwe liedje uitgebracht die afgelopen vrijdag, jy gehoor, weet jy daarvan? Ek moet hem net weer vir jou spelen. Weet men wat jy denkt van hierdie enige? Ik denk dat ik kan dat beter doen als sy vorig is wat onlangs uitgekomen is. Kurt Darren met niets die ene langarm en liefde. En daarna is het de handelsbreek en dan luister ons naar Summer of 69.
1: Pas geland en kraakvars net hier op Hardies FM.

Ja, dat is lekker samen je vanavond hier op volume van Samadijn. Meer muziek als gezels. Ons reflecteert ze bij je op muziek wat jij in die verleden aangevraagd. Reeds 4 jaar geleden werd die programma onder mij vaandel begint. En goed gegroeid en goed gedoen. Het was zoveel mooie herinneringen gehad van mensen wat deelgenomen aan die programma. Van het reeds heen gegaan. En mensen kan het amper niet gloeien. Als mensen wat niet meer met ons is niet. Wat deel was van die programma. Ja, can't believe it. Time flies by quickly. Maar ja, kom ons gaan aan met ons muziek uit die verleden. Sailing on the Seven Seas. Wat, kom ek werk een beetje van onderaf. Ek vat hem zo'n beetje terug. Zo, want die so baie muziek en die speellijst. En onthou, daar is een speellijst op Spotify. Waar al die muziek bevat. Of meeste van dit bevat wat aangevraagd is door jou. Oor die laatste 4 jaar. Volume Winkel, Samadijn. Is nog niet iemand wat die jou aangevraagd was. Ik ga die volgende 2 spelen. The Peacemaker van Albert Hammond. En Desiree van Neil Diamond. MUZIEK

is aan de schakel bij Artis FM. Hier van ons denk ik iets anders doen. En dat is die zoekprogramma. En die muziekprogramma natuurlijk Volumewinkel Samedijn. Elke zaterdag tussen 6 en 8 namiddag. Nou, heb ik een boodschapje gekregen. Het is bijna lekker om te horen van Lindy Botha af. Lindy Botha is daar van Ramsgate in KwaZulu-Natal. En dan kan je er samen van Hans en Adriaan. Welkom bij die programma. Waardeer dat je van zijn boodschapje gestuurd hebt, Lindy. Ze wil bijna graag ik met voor Adriaan bij speciale liedjes speel. Ze zijn, hoop het dan goed bij jou, man. Kan je voor mij awesome, man, alsjeblieft, speel Imagine Dragons, Thunder, als ook Leader of the Pack van Twisted Sister. Dat zal ik voor jou doen, Lindy. En hoop het gaat nog goed met jou en Adriaan. En baie dankie voor die samenkeer en groeten daar voor die man van jouw leven.

Want om 6 uur. Daan KZN. Wolf Johan Smit. Lindy, gaan jy en Adriaan nie deelneem aan dit hier? Waar is Johan? Johan Smit met sy bike. Hy kan ook maar deelneem aan die comrades. Huh? Ek is daar gebleven dat ek hom gestap. Ek bedoel, ek het hom gestap. Meneer de Wind, kom ons speel daar een versoekie van Lindy Botha. Ons val weg met haar eerste liedje verzoek vir Adriaan, haar man. Imagine Dragons met Thunder.

De Afrikaanse muziek was ook een van onze luisteraars groot gunstelingen. En specifiek die muziek van Bok van Blerk en John Belcher was ook baie gewild. Bij de meeste van ons luisteraars, hierdie twee is baie aangevraagd die laatste 4 jaar. Vooral daar in die begin, Bok van Blerk, se Vodka en OJ, wat aangevraagd is veelemaal, as ook die prachtige liedje van John Belcher, Bring die Water.

Ja, nee, dat is interessant. Die muziek wat zo in de jaren aangevraagd en wat mensen aangevraagd, het nog amper nooit veranderd. Nee, wel. Zo nu en dan krijgen we nog van die boodschappen dier. Interessant. Dan was ook altijd een groot liefde geweest voor boerenmuziek. En daar al werd ons daar die drie kwartier tot een uur van boerenopskop ook ingebracht. Maar baie aangevraagd was die muziek van Dion van der Merwe. Dus hier een van een Blikkiesdorp.

Als er niet iets rondom... Als iets rondom broermuziek van de zaterdagavond lekker mag. Zoals hierin van Dion van der Merwe, Blikkiesdorp. Boodschap is gekregen af van Anne af van Kruifontein in Kaapstad. En wij en ons lezen er samen. Lees er al die hele hand, is te lekker. Om al die muziek te horen wat ons aangevraagd door de jaren. Ja, dat is lekker, Anne. Breng goede herinneringen terug. Nee, hierin wat nu komt, is ook bij aangevraagd. Is Billy Swan met Eigen Help.

That's What You Call Music. Dat is weer muziek doen voor de zaterdagavond. Billy Swan, I Can Help. Want de hierdie ene, was een groot geweldig een. Wel, bij aangevraagd door luisteraars, ook een van mijn groot gunstelingen. Zijn naam is Shaken Stevens.

I might listen to. Luister naar die volgende een. Luister naar hierdie wat nou kom. Een van my groot gunstelinge, The Banjo Boy.

Ja, Going Back West. Wat doe ik daar aangevraagd van ons luisteraars? Anne onder andere, wat Diane aangevraagd. Daan van Kaapstad in ons doek van VU gespeeld. Daar die vorige liedje wat we dan geluisterd. John Almondrading, Drop the Pilot. 25 minuten na 7. Nou, net een beetje sport. Dus ik het nou vinnig gaan kijken wat gaan aan met die cricketspan. Dat is die Vrouwen Wereldbeker Cricket, die T20. Australië, het klopt. Die Protea Vrouwenspan met 65 loopjes. Ja, dat is jammer. Die vrouwen cricketspan, wat eigenlijk altijd helemaal aan top is, zoals ik altijd zei, die vrouwen cricketspan. Maar nou, die keer Australië, hij die heeft in die hand gehad. Klop, die Afrikaanse cricketspan met 65 loopjes. Dan voor die ouders wat belangstel in morgen ze F1. Daar is groot actie in Barcelona morgen. Die kwalificering het plaatsgevind. Interessant, Kimi Antonelli, wat nou hierdie keer met die derde plek op die podium tevreden moet wees. George Russell sal zondag dus morgen in sy Mercedes die touwleiderpositie bekleed vir die Barcelona Grand Prix. Ja, wel gedaan George Russell. Hy is dan in die eerste plek. In die tweede plek, Lewis Hamilton met sy Ferrari. Hy gaan langs George Russell stellingen neem. En dan in die derde plek, Kimi Antonelli. Interessant. Wat gaat hier gaan gebeuren? Dat gaan een baie interessante wedren wees. Als je nou laatst zondags in gekeken, dan gaan je weer, dat is interessant hier op. Maar daar was baie interessant hier met zondagse wedren. Al die rode vla en disqualificerings en die dingen. Maar ja, iedere keer Kimi Antonelli wat vier keer, of dat is de vier keer in de rij, denk ik, was hij nummer 1. En vandaag moet hij nou tevreden wees met derde plek op het podium. Mogelijk iemand bij de luisteraars aangevraagd is daar die een van Ray Dillon. Ik denk dat ze liggen wat omgrotendeels bekend gemaakt het. Kan ik zeker maar zeggen. Jessica van Ray Dillon was baie bekend onder ons luisteraars. En baie gewild en baie aangevraagd in die programma.

Man, hierdie was dan een van my groot gunstelinge. Green Door van Shaq & Stevens. En ek dans hom nog steeds baie keer, so my privaat. Sing hom en dans hom. Ek het al die moves gemaakt, jy weet. Raak een bietjie ouer nou. Kan nie altyd bijhou nie, maar probeer, jy weet. Dit was een van my groot gunstelinge. Dankie vir allemaal wat deel geef met vanavond. Was nog so een of twee stekkies muziek speel van jou keuse uit Volume Winkel. En dan is het groet uit. Hier in Anna sê, haar oorlede moeder baie, baie geluister en een groot luisteraar gewees van die program. En Anna wat daar ontzettend baie mis. As jy so wijn, ek weet, mama het ook hierdie een baie aangevra. Ek, die een van Ray Dillon wel hier so, en dis natuurlijk die liekie, Why Don't You Spend the Night?

0: Oh ja, dit is dan het einde van vanavond's programma. Dank je voor die samenkeer hier op de Limenbank. We staan met Einos. Het is een beetje gerimmezend. Een beetje terug aan tijd te gaan. En hier is... ik ga afsluiten vanavond met de laatste enekie. Want die een vriend verzoek is wat ook... Liesel van Branden zijn broer. Ik heb nog amper zijn naam vergeet. Maar hij was een van die grote luisteraars hier bij Hart die 7 Man. Hij heeft mij voorgesteld in hierdie liekie. En dit ook baie aangevraagd. Voor sy afsterwe The Scientist met Amino. En dis waarmee ons gaan uitspeel vanavond hier op Volume Winkel saam met Dino, by die sader gaan. Ek hoop jy dit lekker kuier saam met my en het geniet. Nou ja, dis nou tyd my om naweek te gaan hou. Ek gaan nou naweek hou, gaan nou afskakel en huiswaarts keer en een heerlijke aand vir jou, hoop ek, en een heerlijke nachtrus. En dan kry ek en jy mekaar weer voor die radio maandagmiddag 4 uur met huiswaarts Samadijn. Dank je voor al die boodskappe, dank je voor al die versoekies en voor die heerlijke samensyn. Ononderbroke muziek van nou af aan tot morgenochtend om 7:15. En dan is het natuurlijk tijd voor die ochendieredienst daar vanuit die Doxa Dio Reslo gemeente. Ik speel voor jou uit, net na die handelsbreek in die programma met The Scientist en Amino. Van mijn kant af tot natuurlijk volgende bal. Volgende week maandag, mooi blij en bye-bye.
1: Yes, people, if you're in the market for a car, listen up. Hatfield Motor Group is bringing the heat with the Hot Deals Festival. Don't miss out on the hottest deals on vehicles on our floors with serious value and offers worth talking about. Plus, join us for test drive Saturdays with entertainment, family fun, and unbeatable vibes. Go and feel the heat at any Hatfield Motor Group dealership. Visit hatfieldgroup.co.za for more info. Hatfield Motor Group, rated number one in service.
2: Jou gunsteling draadloos. Regstreeks vanaf de Handelspost in Hartbeespoort. Die tuiste van Harties FM.

0: voor jou.
1: Maar de mensen, ze kon niet eens horloge te voeren, zo kies ik niet.
2: Luister nou, baie mooi wat ik voor jou zeg. Hierdie ook is vast uit de universiteit. Tannie Bessie van Langsaan het gezegd, hij is fantastisch. Hij kan een medium rare steak aan de gang krijgen.

0: Kuba Automotive Dynamics herbou ons enige engine. Vragmotors, grondverskuiwing masjiene, generators en motors. Ons spesialiseer in engine rebuilding, reboring, cylinder head reconditioning en masjien van enige engine komponente. Besoek ons gerus by 14 Torresstraat, Brackenfell Industrial Park of kontak ons op 021-981-8171. Alle insleepdienste vir motors en LDV's gratis in 50 km radius.
1: Kom ervaar die gasvryheid van Jolene's Kitchen and Accommodation in Ariamsvlei, Namibia. Gerieflike akkommodasie, heerlikste kos en wegneem etes. Hier maak ons nog boerekos soos jou maasin. Vir bespreking kontak Sarolina by +264 81 243 6494 of Caroline +264 81 243 2465 of stuur e-pos na jolenesrestcamp@gmail.com. Jolene's Kitchen and Accommodation, Ariamsvlei.
2: Hierdie is jou stasie.

de kop is koffie. Die lucht hebben koud en nat. Je toekomst leidt nou aan een ander land. Oh, het breekt mijn hart.

0: Yo, Stassi.
1: Luister elke zaterdagavond tussen 8 en 12 naar die splinternieuwe Jou Stassi Sokkie Tijd. Ons maakt dat je dans naar die stoop zou staan.

0: Jy kan nou die jouwstasie buiten uitsendingswaantje bespreek vir jou volgende golfdag, sportdag, feest, mark of bezigheidsgeleentheid. Vir slechts R4,500 bied jouwstasie jou 120 advertenties, courantplasing, advertentie op die radio en jou logo en link op ons webtuiste. Gou speel! Vir besprekings skakel 083-774-2529 of stuur die e-pos na admin@joustasie.net.
1: Besoek gerus Jacaranda Hardeware, 25 Gemlaanstraat in die hartjie van Brackenfell. Jou een-stop hardeware winkel waar ons as bestuur en personeel daarna streef om uitstaande diens te lewer. Met een groot verskeidenheid handelsname en verskillende producte het ons ook gereelde promoties en competities. Gaan loer gerus op ons Facebookblad vir meer inligting oor al ons speciale aanbiedinge en hope nieuwe producte. Vir enige navraag, kontak asseblief by 021 981 08